bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ey yo, Hilly zegt toen een session, Arab